0: voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstandemaas.nl.

dank je begrip. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: medelijden. Ja, vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Nou ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
2: Wij zijn het varken.
1: Nou opeens, zeg.

0: op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wante Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
3: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
2: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
4: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
5: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Dat zal een basis vormen voor verdere onderhandelingen. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. De VS en Iran zeggen zich pas vrijdag aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. En het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond, dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het zijn eerste goal in Oranje. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. De komende dag eerst bewolkt, daarna meer zon. En het wordt 's middags 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer. Via Omroep Horst aan de Maas online.

0: thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Drissen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissenhorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt om de oorlog te beëindigen. Onderhandelaars zijn tot een zogeheten memorandum van overeenstemming gekomen. Dat zal de basis zijn voor verdere onderhandelingen. Of de militaire acties en de blokkade van de straat van Hormuz ook meteen stoppen, is onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Holenklooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens het hoofd van de Oekraïense Orthodoxe Kerk is het een van de heiligste plekken van de christelijke wereld. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanval. 140.000 mensen in Kiev zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als Flex Dalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. Het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar hij kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen heeft gezien. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië uit dezelfde pool als Nederland. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De dagen daarna veel zon en telkens iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
1: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
2: Van start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
4: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. Tot die tijd is er nog overleg. Beide partijen hebben gezegd dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Holenklooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit op Kiev en andere steden. De autoriteiten melden zeker 4 doden en tientallen gewonden. Inwoners zijn opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Behalve de piloot was een team van 11 skydivers aan boord. De crash gebeurde vlakbij de luchthaven waar het vliegtuigje net was opgestegen. Familieleden van de skydivers zagen het gebeuren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het treinabonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag begint bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
6: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas, TV en YouTube.
6: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Intersalet Horst. Alles voor in en om het huis.

Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. De VS en Iran zeggen zich pas dan aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Rusland voerde vannacht zware luchtaanvallen uit. De autoriteiten in Kiev melden tientallen gewonden. In andere steden zijn ook doden gevallen. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville

0: was het de eerste goal in Oranje. Zaterdag speelt Nederland tegen Zweden. Het weer, het is zo goed als droog. De dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zeg Milou, ben je er al geweest?
2: Waar?
1: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben eerste afspraken gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat er is afgesproken is niet helemaal duidelijk, maar mogelijk gaat komende week de straat van Hormuz weer open. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn tientallen mensen gewond geraakt bij Russische luchtaanvallen vannacht. Er staat ook een belangrijk historisch kloostercomplex in brand dat op de werelderfgoedlijst staat. Vanaf vandaag is het zogenoemde Nederland-ticket te koop. Daarmee kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen met de trein in de daluren. Het is bedoeld als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. Het weer is bewolkt, later meer zon en het wordt ongeveer 19 graden.
1: Dit is Op Tijd Op.
2: Uit Horst aan de Maas.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
0: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Correspondent Rudy Bauma.
3: Dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld.
2: De ondertekening is vrijdag in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen in Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het complex met vele gouden torentjes is UNESCO Werelderfgoed en staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in de Oekraïnse hoofdstad gewond. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen en daarbij vielen ook doden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk op het WK voetbal. Koeman zag veel goede momenten.
4: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met het gelijkspel.
2: Voor Nederland scoorden Virgil van Dijk en Crescencio Somerville. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. De Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop. Het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Dat abonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 30:30 'middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.

0: Afgelopen nacht was het vrij helder. Bij weinig wind is de temperatuur uiteindelijk gedaald naar zo'n 9 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden of stapelwolken. Het blijft wel de hele dag droog. Later in de middag richting de avond vormt zich wel hoge sluierbewolking. Maar tot een bui komt het niet. Er staat in het algemeen een zwakke, af en toe matige wind uit een westelijke richting. Later vandaag uit een zuidelijke richting. En de maximumtemperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n 22 graden.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt bemiddelaar Pakistan bekend. De ondertekening zou vrijdag zijn in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Ook raakten in de stad tientallen mensen gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen en daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een 5-1 zege op Tunesië. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden.

praat mee, kijk mee en luister via omroephorstaandemaas.nl. Omroephorstaandemaas.nl en onze socials.

0: Praat mee, kijk mee en luister via omroephorstaandemaas.nl. Omroephorstaandemaas.nl en onze socials.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grofvuil. Bouwpuin en hout.

0: afval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl.
1: Lekker voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
0: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
2: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn is niet helemaal duidelijk. Vrijdag moet de overeenkomst worden ondertekend. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. Drie kinderen en hun schooldirecteur werden aangereden door een auto toen ze onderweg waren naar een schoolkamp. Bij de stille tocht waren veel kinderen aanwezig.
5: Het waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En heel veel kinderen die kenden hen wel.
6: 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja, echt te jong.
4: De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in Kiev gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen. Daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Bij een helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. Hij was in Brazilië voor een wereldtournee. Hij is bekend van nummers als Miss You en Life Goes On. Life goes on.

0: Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas.

0: Afgelopen nacht was het vrij helder. Bij weinig wind is de temperatuur uiteindelijk gedaald naar zo'n 9 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden of stapelwolken. Het blijft wel de hele dag droog. Later in de middag richting de avond vormt zich wel hoge sluierbewolking. Maar tot een bui komt het niet. Er staat in het algemeen een zwakke, af en toe matige wind uit een westelijke richting. Later vandaag uit een zuidelijke richting. En de maximumtemperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n 22 graden.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog, maakt bemiddelaar Pakistan bekend. De ondertekening zou vrijdag zijn in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Ook raakten in de stad tientallen mensen gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen, daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een 5-1 zege op Tunesië. En Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde

0: altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
3: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
5: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt met de treinreizen in de daluren en het weekend. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt pro-Kamerlid Habtamu de Hulp.
7: Het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
6: Het abonnement geldt alleen voor de zomer. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend in Zwitserland. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Bij het Witte Huis in Washington is zojuist het vechtsportsgala van UFC afgelopen. De gevechten begonnen later dan gepland vanwege onweer. Met het vechtsportgala vierde president Trump zijn 80ste verjaardag. De kooigevechten waren op een historische locatie, zegt correspondent Rudy Bauma.
8: Een sport die een paar decennia geleden nog werd geboycott door evenementenlocaties en tv-zenders. Nu ja, in het hart van de macht. En er waren ook tienduizenden fans, vele tienduizenden fans. En die kwamen uit het hele land om die gevechten op groot beeldschermen te volgen.
6: Bijna 5000 toeschouwers zagen de partijen van dichtbij, terwijl nog 85.000 fans meekeken op die grote schermen. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
10: Hoi Iemke, ik hoorde dat je een ander huis had gekocht.
11: Ja Peter, een mooi 70-jarig huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
10: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
12: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
13: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
14: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
15: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door ACB Transportbanden en Onderdelen Horst en Christiaans Groep Horst.

0: Zo, lekker lange beginplaat. Nummer 1 hit van de Moody Blues in 1930. En The Question.
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: Moody Blues begon meteen al met het stellen van...

0: allerlei vragen. Ja, en een mooie song in elk geval, hè. Goedemorgen, welkom. Het is maandag 15 juni. We gaan weer de werkweek aftrappen met een hele serie schijven voor bedrijven. Elke ochtend tussen 9 en 12. De eerste op de maandag.
1: Schijven voor bedrijven.
0: Met Ruben Hein en zijn nieuwe single It Feels Right. Welkom.

0: Een liedje boven Rob de Nijs. 1984. Ja, de man heeft een gigantische oeuvre. De Beatles daarvoor met Get Back en Ruben Hein met It Feels Right. Het is vandaag 15 juni en eens even kijken.
1: Historische gebeurtenissen van jaren geleden.
0: 1967 op deze dag wordt Fleetwood Mac opgericht door, ik dacht, Peter Green en ook Mick Fleetwood. Dat is de enige constante factor eigenlijk gebleven. En ook op deze dag, in 1977, loopt een boottocht op de Theems van de Sex Pistols duidelijk uit de hand. De politie van Londen neemt de vier groepsleden en hun manager Malcolm McLaren mee naar het bureau. Nou ja, natuurlijk, ten tijde van de punkbeweging waren zij niet te beroerd om zo af en toe een relletje te scoren.

0: Van het legendarische album Deja Vu, Crosby, Stills, Nash & Young en Teach Your Children en Kensington met War uit 2014. Ja, in deze tijd van het jaar zo regelmatig wat muziek van onze zuiderburen.
1: C'est la vie. Tijd voor een Franse plaat op Omroep Horst aan de Maas.

0: Elk uur een Limburgstalige plaat. En Limburg heeft verschillende dialecten. Zo ook deze uit het zuiden zo'n beetje, denk ik wel. Paul Whelan, ik kan het niet geloven. En daarvoor Shek met Touze Je T'aime, de Franse plaat voor vanmorgen. André van Duin heeft er ook een versie van gemaakt toen de tijd. Tijd voor het nieuws.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog, maakt bemiddelaar Pakistan bekend. De ondertekening zou vrijdag zijn in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Ook raakten in de stad tientallen mensen gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen, daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een 5-1 zege op Tunesië. En Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden.
2: Praatjes en plaatjes. Hier hoor je de hits waar de zon van gaat schijnen.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Meteor, die was op zoek naar de nooduitgang uit 2026, zijn allerlaatste verschenen plaat. Hey, we gaan terug naar 1978. Felix Meurders is er nog altijd trots op dat hij onder andere heeft gezorgd voor het succes in Nederland van Dire Straits door het draaien van deze plaat heel veel toen de tijd op de radio. The Sultans of Swing.

Ja, het doet me genoegen dat ik een plaat uit kan kiezen van Sleet als geboorteplaat. En deze heb je al een tijdje niet meer gehoord. Vanwege de verjaardag van Nonnie Holder, de zanger, geboren op 15 juni. De geboorteplaat Mama, We're All Crazy Now.

Nee, met de liefde moet je nooit haast hebben. Dat kan je niet forceren en overhaasten. You Can't Hurry Love, Phil Collins. Hij zong het in 1982. Tot slot van het uur nog snel op de valreep. De nieuwe Alex Rowan en die heet Passenger.

0: verbazing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzaamheid.

0: Samen oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Ook het Verenigd Koninkrijk wil een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Dat heeft premier Starmer gezegd in een persconferentie. Naar verwachting zal het verbod volgend voorjaar ingaan. Starmer noemt het een groot moment voor het land en zegt dat hij zal terugvechten als techbedrijven weerstand bieden tegen het verbod. Eerder kwam Australië ook al met zo'n maatregel. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Borg Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt. Blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakker Dier. De dieren komen dan in de mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in de mest of stikken door de giftige gassen. Afgelopen donderdag nog zakten 10 varkens door een vloer op een boerderij bij Den Bosch. Een deel overleefde het niet. Wakker Dier pleit ervoor om te stoppen met het bouwen van rastervloeren boven een mestput. Oud-voetbalinternational Thierry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Thierry de Jong was 61 jaar. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. Het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.

Hij was zanger van Foreigner, Lou Gramm, Midnight Blues, een solo single uit 1987. De nieuwe Simon Keizer hebben we ook nog gedraaid. En Make Me Smile van Steve Harley en Cockney Rebel. Nodig je uit voor uur 2.

Ja, het verhaal mag bekend zijn. Marty Wilde was de vader van Kim Wilde, nog steeds trouwens. En de Abigail Fanny, ik denk dat hij niet meer onder ons is. Maar je had er wel een hit mee in 1968 in Nederland. Dit is live, The Golden Ewing, Unplugged.

0: Josh Cumbie is de zanger en productie Armin van Buuren, de Sunny Days.
1: Omroep Hoogst aan de Maas draait regionaal. Elk uur een moment voor muziek uit de regio.
0: Nou, niet alleen regionaal, dit was ook landelijk een hit. Rowan

Ja, een van de jeugdzondes van Patricia Pai. Je bent niet hip, 1967. Met heel mooi gearticuleerd Nederlandstalig zang van deze dame. Ja, goed, later is ook nog allerlei dingen uitgehaald. Hè. We gaan zo dadelijk naar een leuke gouden ouwe van The Sweet. Na Nene Cherry. Samen met de Afrikaanse zanger Youssou N'Dour. 7 Seconds. Maar duurt toch wel ietsjes langer, dit liedje hoor.

De man altijd strak in het zwarte pak, net als Johnny Cash. Roy Orbison en Only the Lonely, 1960 was het jaar. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Cheerio, lekkere vrolijke plaat. Van Justin de Wild en hij staat niet voor niks op nummer 1. Hè? De volkszangers die doen het uitstekend. Ja, het is vandaag 15 juni. Ik heb nog één plaat zometeen. En dat is Bob Dylan met Like a Rolling Stone. Dat liedje wordt opgenomen op 15 juni 1965. Hij begeleidt zichzelf niet op de akoestische gitaar. Voor de gelijkheid had hij een complete rock'n'roll band met onder meer toetsenist Al Kooper en gitarist Mike Bloomfield ingehuurd. Like a Rolling Stone duurt maar liefst 6 minuten en 13 seconden. En op 24 juli 1965 komt het liedje binnen in de Amerikaanse top 100. Zou de tweede plaats halen. Ook in Nederland wordt Like a Rolling Stone een hit. En de plaat bereikt de zevende plaats in de top 40. Het is het openingsnummer van het Bob Dylan album Highway 61 Revisited. Dat op 30 augustus 1965 wordt uitgebracht. En weet je wat, we gaan hem gewoon draaien tot aan bijna 11 uur.

0: Elke morgen van 9 tot 12 de beste muziek tijdens je werk. Schrijven voor bedrijven.
1: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Britse regering werkt aan een sociale mediaverbod voor kinderen onder de 16. Het gaat gelden voor TikTok, Snapchat, Facebook en Instagram. Maar kinderen mogen ook geen contact leggen met volwassenen in bijvoorbeeld games. Volgens de Britse premier Starmer worden kinderen ongelukkig van sociale

0: Alle media, het verbod moet komend voorjaar ingaan. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op 400.000 euro schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds was afgesproken. Marius Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandeling en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Jerry de Jong was 61. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. In Brabant is een opgevoerde fatbike in beslag genomen die 100 km per uur kon. De bestuurder kreeg een bekeuring en de fiets is in beslag genomen. Fatbikes mogen officieel niet harder dan 25, maar ze worden vaak opgevoerd. De politie wil niet zeggen waar in Brabant de fatbike werd aangetroffen. En het weer bewolkt en plaatselijk lichtere motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: Ja, 1965, ZZ en de Maskers. En de zang die was van Bob Bauber. En het liedje heette Ja, ik heb genoeg van jou. Nou, duidelijke taal. Daarvoor Taylor Swift, alweer een nieuwe single van deze dame. Die op zich al een miljoenenbedrijf is. I knew it, I knew you. En de Hollies met die eer dat het buurt als opener van uur 3 van Schrijven voor Bedrijven. Nou, je zit er misschien op te wachten, zo rond 10:15. Dat is vast de prik. Bart van Leeuwen met een verhaaltje en een liedje. Kortom, tijd voor de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Mijn leven is eerlijk gezegd niet bepaald spannend. Alles gaat gewoon zijn gangetje, omdat ik me nergens druk over maak. Laat mij maar gewoon rustig achterover leunen en een beetje kijken naar de regen die kringen maakt in een plas. Ik kan urenlang thee drinken en met iemand discussiëren over de belangrijke dingen van het leven. Meer dan dat heb ik niet nodig. En ik ben de eerste die toegeeft dat het eigenlijk niet gezond is. Soms ben ik niet vooruit te branden, weet je. Dan slaap ik een gat in de dag en stap uiteindelijk halverwege de middag toch maar uit bed, omdat dat zo moet. Vrienden van me zeggen dat ik eens wat van mijn leven moet maken. Dat ik zou moeten gaan studeren bijvoorbeeld, maar dat zie ik mezelf niet doen. De enige reden waarom ik een boek zou lezen is om niet in slaap te vallen. Ja, ik weet het, zo schiet het niet op. Maar ik kan in ieder geval even de werkelijkheid vergeten. Het is een meer dan welkome vlucht uit mijn saaie leven. Ach, misschien denk je nu wel dat er een steekje aan me los is en dat zal best. En het enige dat ik zou willen is iemand die tegen me zegt dat ze er altijd voor me is als ik wakker word. Iemand die mijn tranen kan drogen als het me weer eens te veel wordt. Maar zo iemand is er niet. En daarom blijf ik maar in mijn eentje staren naar de regen die kringen maakt in een plas.

Blind Melon en No Wayne. Nee, dan kunnen we zeker beter een liedje gaan draaien, wat alles te maken heeft met zonneschijn. Wow, Katrina and the Waves.

Trustful van Pink. En Walking on Sunshine was natuurlijk Katrina and the Waves. We gaan zo dadelijk naar het Limburgse nieuws van even na 11:30. Huub Jansen komt er ook nog aan met een mooie dialectplaat. En nu Theo van Ness en zijn band The Shoes, 1967. Na na na na na na.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bij een verkeersongeluk gisteravond laat in El zijn 3 personen zwaar gewond geraakt toen de auto waarin ze zaten uit de bocht vloog. Hogeschool Zuid gaat samen met een aantal partners werken met kunstmatige intelligentie, waarbij alle gegevens in eigen beheer worden opgeslagen en niet bij grote buitenlandse techbedrijven. En oud-Omroep Limburg en ROZ-medewerker Leij Meijsen is door de OLS-federatie geëerd voor zijn jarenlange inzet voor het Schuttersfeest.
1: Jouw werkdag met de mooiste hits. Elke ochtend van 9 tot 12.

Ja, volgens mij begin dit jaar is hij overleden. Niels Tadaka, Breaking Up Is Hard To Do, 1962. Een van zijn vele hits. En hij was met name ook componist van vele andere hits voor anderen. We gaan naar 2009. Mando Diao, Dance With Somebody. Er is ook een dialectversie van trouwens van dit liedje. Ik zal die eens opsnoren voor je de komende dagen.

Wind en zeilen van splitsing. Heerlijk. Langzaam zeker wordt het weer tijd voor het mooie weer en de vakanties en alles wat daarbij hoort. We gaan langzaam zeker naar het einde van de show. Dit is nog eventjes Sam Fender en Louis Jardine.

0: Zo dadelijk wordt de zender weer gedeeld met Omroep PNM.
1: Elke werkdag van 12 tot 1. Nieuws en muziek bij Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas. Lunch live.
0: Lunch makkelijk, wat mij betreft.

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Schrijven voor Bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door ACB Transportbanden en Onderdelen Horst en Christiaans Groep Horst.
2: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
3: Een unieke witte groene leiboom. En niet eens duur.
4: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm- en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
2: Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op drissehorst.nl.
5: Service monteur van Expert.
6: Oh, hallo.
7: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
5: Zo, klaar is Kees.
6: Oh, dat was snel.
0: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB+ of online. Hier is het nieuws van 12 uur.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, vergelijkt de aanval met een beschieting van de Notre-Dame. Het klooster in Kiev is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7, de 7 grote westerse industrielanden en de EU. Daar staan ook nieuwe sancties tegen Rusland op de agenda. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbal-international Jerry de Jong is overleden. Hij is de vader van KNVB-directeur topvoetbal Nigel de Jong. Jerry de Jong speelde voor clubs als Telstar, Heerenveen, PSV en FC Groningen. Hij was 61. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl. Omroep
1: PNM. Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.

Een hele goede middag. Het is maandag, het is 15 juni. Nog een weekje, dan hebben we alweer de langste dag gehad. We gaan richting de zomer. Wanneer je naar buiten kijkt, is het nog niet helemaal het geval. Maar dat maakt in principe niet uit. Het is 6:06. En ik heb voor jou muziek klaarstaan van onder andere Katrina en de Waves, The Oldfield, van Billy Ocean, maar ook van Love Generation.

nog veel meer voor elk wat wild, zou ik bijna zeggen. Maar we gaan eerst naar het nieuws in het kort. In een woning aan de Bokshout in Baarlo is zaterdagavond rond 11 uur brand uitgebroken. De brandweer werd met spoed gealarmeerd om het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend. En op de Heldensweg, de hoogte van Heikampweg in Kessel, heeft zaterdagmiddag rond 5 uur een verkeersongeval plaatsgevonden, waarbij 2 personenauto's betrokken zijn geraakt. Bij het incident raakte een van de bestuurders bekneld in het voertuig. En een brand heeft zaterdag op zondagnacht meerdere caravans verwoest op een camping in Meldersloo. Politie en brandweer geven aan dat er een sterk vermoeden is van brandstichting. En de brandweer is zaterdagochtend uitgerukt voor een verhitte ketel bij een kassenbedrijf aan de Vinkenpeelweg in Grubbevorst. Naast stoom is er ook een duidelijke brandgeur waar te nemen rondom het bedrijf. En een begrip in Meil verdwijnt uit het straatbeeld. Meeuwis Schoenen Mode Sport sluit na bijna 60 jaar definitief de deuren. Het familiebedrijf maakt bekend dat op dinsdag 16 juni, dus morgen, de opheffingsverkoop van start gaat. En wat gaat het weer doen? Wat zijn de vooruitzichten? Vandaag is het geruime tijd bewolkt en koel. In de loop van de middag en avond krijgen we te maken met opklaringen. En tijdens dit koele weer wordt het maximaal 21 graden. Wat gaat het weer de komende dagen doen? Ik vertel het je allemaal. En ik zie al dat het beter wordt. Wat het gaat worden, ik vertel het je allemaal na het nieuws van 12:30. En over nieuws gesproken, je weet het, online zijn we te volgen via onze websites. Maar zeker ook via die makkelijk te downloaden.

0: Ja, dat waren de mamas en de papa's in Californië. Dreaming. En dit allemaal tijdens Lunch Live op de zenders Omroep 1 en Omroep Horst aan de Maas op deze maandag 15 juni. Het geluid van ronkende motoren galmde afgelopen zaterdag door Peel en Maas tijdens de 25e editie van de Savelberg Run. Zo'n 70 zijspannen trokken eruit met bewoners van Savelberg, terwijl langs de route familieleden, vrijwilligers en inwoners klaarstonden om de deelnemers enthousiast toe te zwaaien. Karin Jacobs doet verslag en zij sprak met een van de mede-initiatiefnemers, Wim Knippenberg.
1: Eigenlijk ben je er half jaar, leef je er ook naartoe. Ben je ermee bezig? Beginnen één keer in de maand. En dan, naarmate dat er dichterbij komt, ben je wat vaker met dit soort zaken bezig. Ja, en wat leeft er? Dat is, ja, eigenlijk, als je ze ziet genieten in die bakjes, dan is alles wat je gedaan hebt en wat voor moeite dat ook gekost heeft, is het waard geweest. Dus helemaal prima.
2: Peter, jij mag vandaag mee op deze prachtige trike.
3: Ja, trike.
2: Ja. Hoe is het?
3: Ja, gezellig. Supergezellig.
2: En u bent de chauffeur. Hebt u een fijne passagier?
3: Ja, een gezellige man is het. Ja. De Peter. Hè?
4: Ja.
3: Heerlijke Peter.
2: En kun je onderweg ook nog een beetje communiceren?
3: Jawel. Helemaal goed.
2: En hoe vaak bent u al mee geweest met deze prachtig voertuig?
3: Oh, dat weet ik niet. Misschien wel 10 keer, 20 keer, weet ik eigenlijk niet. Heel vaak.
2: En hoe is het al die mensen langs de kant van de weg?
3: Oh, flink toeteren hè? En zwaaien.
2: Is het de 25e keer? Wat is er in die 25 jaar, hoe heeft het zich ontwikkeld?
1: Nou, het is eigenlijk met een...

0: zijn we met 70 zijspannen en god weet hoeveel verkeersregelaars. En allemaal even enthousiast. Dan een hele berg vrijwilligers die ook weer voor het drinken zorgen. En ja, kijk, en zijspanners die komen dus vanuit het hele land. Hè. Dus het is niet alleen hier regio Peel en Maas, maar ook verder buiten.
1: Sascha, je bent vrijwilliger bij Stapelberg Run. Waarom ben je vrijwilliger hier?
2: Nou ja, ik vind het sowieso een fantastisch initiatief. Vorig jaar ben ik nog in de rol van wethouder mee mogen gaan. En toen heb ik al gezegd, mocht ik ooit wethouder af zijn, dan ga ik voortaan als vrijwilliger mee met de Saverbergrun. Als je al die blije gezichten ziet, allemaal die mensen aan de zijkant, soms staan ze te huilen van blijdschap. Dat is gewoon fantastisch om te zien. En als je daar een bijdrage in kunt leveren, ja, dan word ik alleen maar warm van.
1: Hoe is het in het zijspan? Zit je daar lekker in?
3: Ja, is lekker in, maar ik kom er moeilijk uit.
1: Ja, start klaar, hè? Hoe vind je dat dan mee te doen?
4: Ja, echt fantastisch. Ik doe al jaren mee en ik geniet er iedere keer van.
1: Ja? Ja. En wat maak je niet je dan zo het meeste van?
4: Van de gezelligheid en van de mooie rit, mooie natuur, leuke chauffeurs.
1: Zijn er ieder jaar andere chauffeurs?
4: Ja, ik heb ieder jaar wel iemand anders, ja.
1: Dat is ook wel leuk voor de afwisseling.
4: Ja, vind ik wel.
1: Ja. Ja.
5: Dit jaar is een bijzondere aan de bijzicht.
4: Ja, dat zijn de kerstman en de kerstman.
1: Oh ja, die zijn de kerstman en de kerstman. Nou, kijk.
4: Ja, maar ze hebben af en toe ook zo'n pak aan. Ze hebben af en toe ook zo'n pak aan van kerstman
1: en
4: kerstman.
1: En dat gewoon in juni.
4: Dat bedoel ik.
1: Ja, dat bedoel ik. Wat een cadeau, hè?
4: Ja, echt wel.
1: Ja. Nou, geniet er heel erg van samen.
5: Oh, dat,
4: dat gaat zeker lukken.
5: Ja. Jo, dankjewel.
1: Burgemeester Vostermans, wat betekent het voor u deze happening vandaag?
6: Ja, kijk, alleen maar vrolijke gezichten. En dat, ja, echt bijzonder, de Saverbergrun. Leuk dat ze hier bij het Huis van de Gemeente ook even de pauzeplek hebben. En zo mooi om te zien dat zoveel vrijwilligers dit ook en iedereen hier aanbieden. Ja, daar wil je ook als gemeente onderdeel van zijn. Dus daarom zijn we hier ook om meer dat ontvangst te verzorgen. Ja, daar word ik heel blij van.
1: Waarom is het juist voor de gemeente belangrijk dat zulke evenementen worden georganiseerd?
6: Ja, je hebt zo'n duur woord, hè? Inclusiviteit, iedereen doet mee. Maar in de praktijk zijn we eigenlijk ook niet anders gewend, vind ik, in Pelemaas. En zeker een kunningsklus, wat heel erg verbonden is natuurlijk ook met Saverberg. En dat zie je ook, want je hebt niet alleen de bewoners van Saverberg, maar zoveel bekende voet Pelemaas die je op een of andere manier ook meehelpen. Dus dat betekent veel, maar eigenlijk betekent het ook gewoon dat het voor ons heel normaal is om dit zo samen te doen.
7: Ja, weet je, ik ben van Koningslust opgegroeid met Saverberg. Ik ben er altijd bij geweest, geen keer overgeslagen. Ja, en het is nog steeds kippenvel en tranen met wegrijden. Mensen zijn zo blij, de muziek staat aan de kant. Jongen, het is een feest. Het is echt superleuk.
1: Start klaar, Rembrandt en Saskia gezellig samen in het zijspan. Hoe vind je dat mee te doen, Rembrandt?
8: Leuk.
1: En wat vind je er zo leuk aan?
8: Ik ben die hard rijden.
1: Moet je af en toe flink optrekken.
8: Ja.
1: En jij mag gezellig mee als zus?
2: Ja, zeker. Dat is altijd leuk. Ja. Dat is echt zo leuk.
1: Wat deel jij aan het initiatief?
2: Oh, die mensen die maken je zo blij met dit. Dat is echt geweldig dat ze dat echt doen. Ja, dat ben ik echt serieus. Ik vind het echt zo leuk dat ze dat voor hun doen. Daar maak je zoveel mensen blij mee. Ja.
1: De motoren gaan ronken, dus jullie gaan er weer vandoor en genieten van samen.
9: Ja. Dankjewel. De hele reportage is te zien op het YouTube-kanaal van Omroep PNM. Of via onze website, ook allemaal te bereiken. We gaan naar Balsa en Magnetic. 10 minuutjes voor Halloween op deze

Back to You van Saco samen met Isabel Prada. En we gaan naar Meijel, want een begrip in Meijel verdwijnt uit het straatbeeld. Meerwis Schoenen Modesport sluit na bijna 60 jaar definitief de deuren. Het familiebedrijf maakte bekend dat op dinsdag 16 juni, dus morgen, de opheffingsuitverkoop van start gaat. De sluiting markeert het einde van een onderneming die generaties lang voorzag in schoenen, mode en sport.

artikelen voor inwoners van Meijel en de wijde omgeving. En volgens de familie achterbedrijf speelde een opeenstapeling van omstandigheden een belangrijke rol bij het besluit. De coronapandemie zorgde voor 2 moeilijke jaren, maar daarna ontstond volgens de Meeuwis weer vertrouwen in de toekomst. Maar dat veranderde toen de werkzaamheden aan de brug in Meijel gepaard gingen met een langdurige afsluiting van deze weg in beide richtingen. De winkel was gedurende 8 maanden minder goed bereikbaar, met merkbare gevolgen voor het aantal klanten. En hoewel de werkzaamheden inmiddels achter de rug zijn, bleek het verloren klantenbestand zich niet volledig te herstellen. Veel vaste klanten vonden de weg naar de winkel niet meer terug, waardoor het voortzetten van de zaak steeds moeilijker werd. De familie kijkt met dankbaarheid terug op de afgelopen decennia en spreekt haar waardering uit voor de vele klanten die de winkel jarenlang trouw bezochten. En met de start van de opheffingsautoverkoop komt er een einde aan een hoofdstuk dat bijna 60 jaar geleden begon.

Ben E. King en Stand By Me. We gaan zo naar het nieuws weer en uiteraard de situatie op de weg. Maar eerst Dinner Party van Niall Horan. En dit is trouwens zijn allernieuwste.

Nile Horan dinner party en misschien zit jij wel aan de lunch party. Whatever, we gaan naar het nieuws. In een woning aan de Bokshout in Baarlo is afgelopen zaterdagavond rond 11 uur brand uitgebroken. De brandweer werd met spoed gealarmeerd om het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend. Agenten verleenden uit ondersteuning aan de hulpdiensten en zorgden voor een veilige werkomgeving voor de brandweer. Daarnaast werden maatregelen genomen om de veiligheid van omwonenden te waarborgen. De brandweer had de situatie uiteindelijk snel onder controle en voor zover bekend raakte niemand gewond. En op de Heldensweg, ter hoogte van Heikampweg in Kessel, heeft zaterdagmiddag rond 5 uur een verkeersongeval plaatsgevonden waarbij 2 personenauto's betrokken zijn geraakt. Bij het incident raakte een van de bestuurders bekneld in het voertuig. Meerdere ambulances, de brandweer en de politie kwamen met spoed ter plaatse om hulp te verlenen. De brandweer is ingezet om de beknelde bestuurder uit het voertuig te bevrijden, terwijl ambulancepersoneel zich ontfermde over de slachtoffers. En bij een van de voertuigen werd een zogenoemd gezichtsscherm geplaatst. Dit scherm wordt gebruikt om de werkzaamheden aan het zicht van de omstanders te onttrekken en de privacy van de slachtoffers tijdens de hulpverlening te waarborgen. En vanwege het ongeval werd de Heldenseweg volledig afgesloten voor het verkeer. Er werd uiteindelijk weer 2 personen met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De kinderen in de auto's raakten gelukkig niet gewond. En een brand heeft zaterdag op zondagnacht meerdere caravans verwoest op de camping in Meldersloo. Politie en brandweer gaven aan dat er een sterk vermoeden is van brandstichting. Vanwege de omgang van de brand werd de camping ontruimd. Tientallen personen moesten daardoor hun verblijf verlaten. Ze werden geholpen met thermodekens en ambulancepersoneel gecontroleerd vanwege mogelijk inademen van rook. En voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Inmiddels kunnen zij weer terug naar hun verblijf. Een deel van de camping was afgezet en aangemerkt als plaatsdelict. De politie deed onderzoek naar de oorzaak van de brand en de correspondent ter plaatse meldde dat er die nacht niemand is gecontroleerd, maar dat er nog wel iemand is aangehouden. En de brandweer is zaterdagochtend uitgerukt van een verhitte ketel bij een kassenbedrijf aan de Vinkenpeelweg in Grubbevorst. Naast stoom is er ook een duidelijke brandgeur waargenomen rond het bedrijf. Rond 9:30 werden de hulpdiensten gewaarschuwd door een medewerker die op dat moment alleen aanwezig was. Aan de buitenkant van het bedrijf staat een grote silo waar veel stoom waarneembaar was. En of deze nou afkomstig was van de overhitte ketel of beide situaties met elkaar te maken hadden, is nog steeds onduidelijk. En voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En naast stoom is er volgens een correspondent ook een duidelijke brandgeur waargenomen. Nou, we gaan naar het weer. Heel wat positiever dan vorige week. We beginnen vandaag met enige bewolking, maar de temperaturen die gaan al richting de 21 graden. En dat is een voorbode voor de komende dagen. Morgen is het al 25.

25 tot 26 graden. Woensdag doet de temperatuur nog zeker daar twee tandjes bij. Namelijk 27, lokaal zelfs al 28 graden. En donderdag wordt het naar verwachting in onze regio tijdens zonnig weer ruim 30 graden. Waarna het vrijdag 33 tot 35 graden kan worden. En in het komend weekend wordt het waarschijnlijk nog tropisch warm met meer dan 30 graden, waardoor de kans op een hittegolf groot is. En bij deze hitte wordt het broeierig warm door de hoge luchtvochtigheid. En vooral vrijdag en in het weekend kunnen daardoor enkele fikse onweersbuien ontstaan. We gaan naar de situatie op de weg. Op de A67 kom je een flitser tegen. De A67 Eindhoven richting Venlo. Bij paaltje 59,6 is deze flitser gesignaleerd. De andere melding op de A73, de hoogte van Belfeld. Een auto met de motorkap omhoog bij 35,8. Dan A73, de hoogte van Smakt. Heel even alert zijn we paaltje 68,1, want er liggen namelijk voorwerpen op de weg. We gaan naar de A73, maar dan terug naar Venlo. Bij Venlo, bij paaltje 48,8, staat een auto met de knipperlichten aan. En we gaan terug naar Venlo, of we blijven even bij Venlo, liever gezegd, op de Venrijseweg. Daar staat een auto in de berm. Daar staat geen paaltje bij genoemd. Maar in elk geval, de Venrijseweg, de hoogte van Venlo dus. Dat was het. Situatie op de weg, het weer. Meer nieuws op de site omroep1m.nl, omroephorst-aan-de-maas.nl. En je weet het inmiddels op die gratis en ook nog eens heel makkelijk te downloaden app op jouw telefoon.

0: weer een langzaam feit. Fleetwood Mac weg met Little Lies. En het is allemaal bijna kwart voor één op deze zender. Omroep1.nl. Gewoon Omroep 1M en Omroep Horst aan de Maas uiteraard. Mantelzorgers krijgen te maken met steeds complexere taakzorgen, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. En daarom organiseert een initiatiefgroep bestaande uit Brain Act, Dorpsontmoetingen, PLMA's, Zorgcoöperatie, PLMA's, Vorkmeer, Opperkoffie, KPO PLMA's en de gemeente in Mantelzorgmiddag in Dok 6 op 23 juni. Een item van Jurie Buijs.
1: Zorgvraag die was vroeger, en dat klinkt misschien even heel simpel, maar ik zorg vooral voor de ander. Totdat iemand naar een bejaardenhuis of naar een verzorgingshuis toe ging. Ja, en tegenwoordig blijven mensen heel lang thuis wonen, wat betekent dat de zorg thuis ook gewoon complexer wordt. En wat dus ook met zich meebrengt dat het voor die mantelzorger ook een stuk complexer gaat worden. Omdat er een stuk gedrag bij komt kijken, meer fysieke ondersteuning bij komt kijken. Ja, en dat doet echt wel wat met die mantelzorger.
2: Je groeit erin, je rolt erin. Ja, Manon heeft pneia aanvallen, psychogene niet-epileptische aanvallen. Heeft nu ongeveer 5 jaar. En ja, in het begin weet je niet wat je overkomt. Waren best heftige aanvallen. En nu gaandeweg, ja, weet je daar een beetje weg te vinden hoe je ermee moet gaan.
3: Dat mantelzorgers zelf soms ook wat ondersteuning kunnen gebruiken, ervaart ook Veerle. Zij is mantelzorger van haar broer met autisme.
4: Ik denk ook een stukje ontlasten. En misschien daarin ook meer info willen krijgen van hoe kan ik dat het beste aanpakken. Want iedere mantelzorger is natuurlijk anders, heeft een andere situatie.
2: Ja, je weet niet hoe lang het gaat duren, hoe lang zorg van je gevraagd gaat worden. En ook een stukje van degene die het zelf heeft, een vrouw, van ja, accepteer het maar eens. Ja, ga er maar eens mee om en de omgeving wordt ook anders. De sociale kring wordt kleiner, die verandert. Dat is best wel impact.
4: Je moet er wel altijd zijn, ja.

0: Het is nooit dat je denkt, ik ga spontaan even weg of zo, want je moet altijd met hem rekening houden.
1: Ja, ja. Hoe groot is die impact?
0: Ja, nu ik steeds ouder word, wel, wordt het groter, omdat je natuurlijk meer onderneemt en meer weg bent.
2: Elke dag is anders bij ons. Ik bedoel, als je je arm breekt, ja, waarschijnlijk 6 weken gips en je rent weer rond, maar ja, in dit geval niet.
1: Nee.
2: Er zit geen einde aan, je hebt behandelingen gehad. Behandelingen, ja, slaan ze aan, slaan ze niet aan. Aanvallen zijn minder geworden, maar...
3: Het zijn van mantelzorger wordt steeds intensiever. Daarom vinden Veerle en Robin het goed dat er mantelzorgmiddagen worden georganiseerd.
0: Vooral omdat je het ook samen doet. Dus je zit er samen in, maar je weet niet hoe het zeg maar van buiten, hoe een buitenstaander er naar kijkt. En hoe misschien iemand anders ook daarin kan ondersteunen.
2: We zoeken ons overal aan weg en ook in de zorg die geboden wordt. Je begint bij de huisarts, je gaat naar een ziekenhuis, Kempenhagen zijn we geweest. Inmiddels zijn we bezig met het hulphondtraject. Ja, het is intensief.
1: Voel je daar soms ook alleen in?
0: Ja, soms wel. Ik denk dat mensen er wel heel makkelijk over denken, want het is natuurlijk je broer, dus dat doe je gewoon. Maar er wordt niet echt bij stilgestaan hoe zwaar dat kan zijn.
3: Tijdens de bijeenkomst wordt een interactief theaterstuk opgevoerd. Daarmee wordt het thema op indringende wijze behandeld, waarbij ook het publiek een rol speelt.
4: En daar staat echt die mantelzorger ook echt in de picture. Van goh, wat gebeurt er nu eigenlijk achter de voordeur bij mensen thuis? En dat laat ook het stukje het onmacht soms zien waar de mantelzorger mee te maken heeft. De zorgen die er zijn, de druk die er wordt neergelegd.
3: Na het stuk worden groepsgesprekken gevoerd tussen mantelzorgers en betrokken organisaties. Ook is er ruimte voor nazorg. Aanmelden voor de mantelzorgmiddag in Doc 6 kan nog tot en met 17 juni via de website brainact.nl. Er is ruimte voor in totaal 150 bezoekers.
2: Als naar de voorstelling toe gaan, andere partner, het geeft heel veel erkenning. Tenminste, voor mij heeft het heel veel erkenning. En ja, ik denk dat heel veel mantelzorgers zich in herkennen van... het is zo vanzelfsprekend dat je zorgt voor de ander.
5: En zeg je nou, heel interessant het filmpje...

Waar is dan de herfsthanen? Goed, Venlo. En we hebben Ryan Seth Rattle opstaan, maar ik zie nog nieuws, want het handbal extra team van BVHC heeft opnieuw goud veroverd tijdens een Special Olympic toernooi. Tijdens de toernooizege in 2024 wist de ploeg ook dit jaar de concurrentie achter zich te laten en de titel met succes te prolongeren. En Special Olympics biedt sporters met een verstandelijke beperking de kans op een eigen niveau te sporten en te schitteren. Het hele verslag staat op de site van Omroep PNM. Ik wens

0: Lunch Live. Samen met Omroep Horst aan de Maas en Omroep PNM. Morgen weer om 12 uur.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Interstellite Horst, alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het kabinet heeft in de tweede coronagolf te lang gewacht met hard ingrijpen. Dat zei Diederik Gommers tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Hij was tijdens de pandemie de voorzitter van de Vereniging van IC-artsen en lid van het OMT. Gommers wilde in het najaar van 2020 al een harde lockdown, maar het kabinet wilde daar niet aan, zei hij vanochtend. Volgens hem stonden tijdens de tweede golf de maatschappelijke en economische gevolgen op de voorgrond. Hij noemt dit een slechte keuze, waardoor de lockdown langer duurde dan noodzakelijk. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf...

0: of was er alleen sprake van vrijwillige seks? De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Het weer. Vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
2: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags.

0: Goedemiddag, hier hoor je alleen jouw favoriete muziek.
1: One side of me is warm and quiet.

0: Paul Verstegen met het LA Nieuws. De motorrijder die gisteravond in Kerkrade met zijn voertuig ten val kwam, blijkt aan zijn verwondingen te zijn overleden. Dat heeft de politie bevestigd. Het slachtoffer is een 24-jarige man uit Wittem. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 9:30 op de Schaarsbergenstraat in Kerkrade. Oud-voetballer Jerry de Jong is op 61-jarige leeftijd overleden. Hij was tussen 1996 en 2000 speler van MVV en was bij de Maastrichtenaren ook aanvoerder. En ook speelde hij in Oranje. Jerry de Jong is de vader van voormalig international Nigel de Jong, tegenwoordig de technisch directeur bij de KNVB. Bij een ongeluk gisteravond laat in El zijn 3 personen zwaar gewond geraakt. Ze zaten met 2 anderen in een personenauto die op de Zwartbroekstraat uit de bocht vloog. Na de inzet van 2 traumahelikopters voor medische hulp zijn de zwaargewonde slachtoffers uiteindelijk met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De andere inzittenden van de auto waren er minder ernstig aan toe. Zuidhogeschool gaat samen met een aantal partners werken aan een eigen werkplek met kunstmatige intelligentie. Alle data die hiervoor gebruikt worden, worden in eigen beheer opgeslagen. Roger Bemelmans van Zuidhogeschool.
1: Op dit moment gebruiken wij met z'n allen ChatGPT en Grok en Gemini en alle varianten die er zijn. Maar die data die daarbij gebruikt wordt, die blijft natuurlijk niet hier lokaal. Die gaat netjes vaak ook naar buiten Europa naar allemaal servers. En in verband met privacy en eigendom van data willen we met dit project kijken of we eigenlijk dezelfde ervaring en services kunnen faciliteren, maar toch het allemaal lokaal binnen onze regio houden, de data.

0: je niet naar buiten gaat.
1: Het gaat om een 2-jarig onderzoeksproject. De resultaten worden in de praktijk getest bij 2 partners die dagelijks met vertrouwde informatie werken. De gemeente Valkenburg aan de Geul en een advocatenkantoor. Er moeten duidelijkere criteria komen voor wie in Vaals een zilveren erepenning krijgt of wie ereburger wordt. Een voorstel hiervoor wordt over 2 weken in de gemeenteraad behandeld, meldt Streekomroep Heuveland vandaag. De huidige voorwaarden zijn volgens het college te breed en voor meerdere uitleg vatbaar. Voor de 2 onderscheidingen kunnen inwoners zelf kandidaten voordragen. De gemeenteraad beslist erover. Dan het weer, een licht briesje, vrij zonnig en droog bij 21 tot 22 graden. En tot zover het Limburgse nieuws.
2: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
3: Vanmorgen waren er wolkenvelden afgewisseld door een paar opklaringen. Het is droog gebleven. Om 12 uur schommelde de temperatuur zo rond de 18 à 19 graden. Vanmiddag blijft het vrij zonnig, wel wat stapelwolken en later op de dag ook wat hoge sluierwolken. Er staat in het algemeen een zwakke af en toe matige wind uit een westelijke richting, later vandaag uit een zuidelijke richting. De maximumtemperatuur die komt uit op zo'n 22 graden.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS kampt met een storing. Een speciaal zomerabonnement is daardoor nu niet te bestellen. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden.

0: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Heerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
0: Adverteren hoeft niet duur te zijn, lokaal en betaalbaar. Via reclame at omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. 2 van de 3 verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft hiervoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aan. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De zoon van de Noorse kroonprinses gaat in hoger beroep. Vanochtend kreeg Marius Borg-Heubu 4 jaar cel opgelegd voor 2 verkrachtingen en 2 gevallen van huiselijk geweld. Hij stond terecht voor 4 verkrachtingen. De rechter vond de verklaringen van alle vrouwen geloofwaardig. Alleen bij 2 ervan is hard bewijs in de vorm van een filmpje. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog. Meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
5: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen,

0: vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.

hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De motorrijder die gisteravond in Kerkrade onderuit ging, is aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om een 24-jarige man uit Wittem. Hogeschool Zuid wil minder afhankelijk worden van buitenlandse techreuzen en ontwikkelt een eigen platform voor kunstmatige intelligentie, samenwerking en de opslag van gegevens. Een oud-voetballer Thierry de Jong is op 61-jarige leeftijd overleden. De vader van voormalig international Nigel de Jong speelde tussen 1996 en 2000 bij MVV en speelde ook 3 keer voor Oranje.

praat mee, kijk mee en luister via omroephorstaandemaas.nl. Omroephorstaandemaas.nl en onze socials.

0: Middagvitamine. Middagvitamine. Jouw werkdag met non-stop gevarieerde muziek.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
2: Ron van Kam met het NOS Journaal. De man die ervan verdacht werd de opdrachtgever te zijn voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken. De rechter vindt dat er te weinig bewijs is om de 59-jarige man uit Schiedam te veroordelen. Het OM had 24 jaar cel tegen hem geëist. Justitie baseerde zich op verklaringen die bij de politie waren binnengekomen, maar veel mensen zwakten die later weer af. De 44-jarige Zweekhorst werd in 2014 doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. Hij werd waarschijnlijk aangezien voor een drugsbaas. Die woonde niet ver bij hem vandaan. Twee van de 3 verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is nog niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft daarvoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De meeste militairen werden na aankomst in Nederland ontslagen en konden niet meer terug naar hun thuisland. De Nederlandse overheid heeft het leed dat de Molukkers en hun gezin is aangedaan nooit erkend. PSV'er Ismail Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK van Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels. Van afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer, vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
0: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De tijdelijke accijnsverlaging op brandstof in Duitsland loopt eind deze maand af. Dat betekent dat de benzineprijs over de grens weer met zo'n 17% stijgt, waardoor het voor Limburgers minder aantrekkelijk wordt om in Duitsland te tanken. Het slachtoffer van het dodelijk motorongeval gisteravond in Kerkrade is een 24-jarige man uit Wittem. Hij kwam om het leven toen hij met zijn motor onderuit ging. En Zuidhogeschool begint een 2-jarig experiment met een eigen AI-platform. Op die manier wil de hogeschool minder afhankelijk worden van buitenlandse techreuzen.
1: Non-stop middagvitaminen.

0: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
1: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie. Dat oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei lagere rechten nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie gezien mag worden, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw van 38 werd 2 jaar geleden in het portiek van hun appartementencomplex doodgeschoten. Haar zoontje van 4 was daar getuige van. De man van 58 heeft bekend. Hij zei dat de vrouw hem had zwart gemaakt bij andere bewoners van de flat. Uit onderzoek bleek dat de vrouw er rekening mee hield dat de man haar wat wilde aandoen, omdat ze hem had afgewezen. De rechtbank spreekt van een ijzingwekkende femicide. Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media het afgelopen seizoen, waar van Bronckhorst en Hulshof de assistenten van Arne Slot bij Liverpool. Van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 al hoofdcoach van Feyenoord, waarmee hij in 2017 landskampioen werd. Hij is de opvolger van Robin van Persie, die vorige week door de nieuwe directie van Feyenoord werd ontslagen. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK is een bondscoach na het spelen van 1 wedstrijd al ontslagen. Sabir Lamouchi, de coach van Tunesië, was nog maar een half jaar in functie. Nadat zijn elftal met 5-1 had verloren van Zweden, werd hem de wacht aangezegd. Oranje speelt volgende week tegen Tunesië. Wie het overneemt van Lamouchi is nog niet duidelijk. Het weer dan nog tot besluit. Zon en wolken, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het droog, schijnt er meer zon en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Lekker, voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst 10 Rij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting 10 Rij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
5: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
6: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
7: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
8: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
7: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
8: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
7: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
8: Duur?
7: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
9: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst. Regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
10: Ook voor al uw bouw.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een drugslab in Heel is opgerold omdat het adres was ingevoerd in het navigatiesysteem van een vrachtwagen vol chemicaliën. De burgemeester van Maarschouw heeft het pand vandaag voor een half jaar gesloten. De tijdelijke accijnsverlaging op brandstof in Duitsland loopt eind deze maand af. Dat betekent dat de benzineprijs over de grens weer met zo'n 17% stijgt, waardoor het voor Limburgers minder aantrekkelijk wordt om in Duitsland te tanken. En het slachtoffer van het dodelijk ongeval gisteravond met een motor in Kerkrade is een 24-jarige man uit Wittem. Hij kwam om het leven toen hij met zijn motor onderuit ging.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action toch bestempelen tot terroristische organisatie. Dat oordeelt de rechter in hoger beroep. De eerdere rechter vond dat buitenproportioneel. Een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw van 38 werd 2 jaar geleden in het portiek van een appartementencomplex doodgeschoten. En Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media. Van Bronckhorst volgt Robin van Persie op, die vorige week werd ontslagen. Het weer, morgen droog, meer zon dan vandaag en 20 tot 25 graden.
2: Iedere werkdag, 3 uur lang. Middagvitamine op Omroep Horst aan de Maas.

0: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. 7 dagen per week. 7 dagen per week. Omroep Horst aan de Maas.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Een unieke witte groene leiboom. En niet eens duur.
3: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
1: Drieze Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
4: Start tot finish is

0: Parkgarage Maasos, de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel, allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
1: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee mannen uit Den Bosch die hun twee pleegzoons van 7 en 10 jaar seksueel misbruikten, zijn tot celstraffen veroordeeld, maar hoeven niet terug naar de gevangenis. Ze hebben hun straf in voorarrest al uitgezeten. Ze staan wel onder toezicht van de reclassering. De 33-jarige mannen hadden seks in het bijzijn van de kinderen en raakten ze daarbij aan. Daar maakten ze ook filmpjes van die ze verspreiden. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie, oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei een lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie mag worden gezien, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een Syriër uit Druten die heeft gewerkt voor het Assad-regime in Syrië is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 26 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan marteling, verkrachting en seksueel geweld. In 2021 kwam de man naar Nederland. 2 jaar later werd hij in Druten gearresteerd. Gisteravond hebben gemiddeld 4,2 miljoen mensen gekeken naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. Dat is ongeveer net zoveel als naar de eerste wedstrijd van Oranje op het vorige WK. Ook het duel tussen Curaçao en Duitsland werd gisteravond goed bekeken. Daar keken gemiddeld 2,5 miljoen mensen naar. Middenvelder Ismaël Saibari gaat voor 55 miljoen euro van PSV naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. 55 miljoen is voor PSV een recordbedrag. Saibari werd met PSV 3 keer landskampioen en scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
4: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
5: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Twee mannen uit Venlo die veroordeeld zijn voor helpdeskfraude hoeven niet terug de cel in. Hun celstraffen zijn gelijk aan de tijd dat ze in voorarrest zaten. Daarnaast krijgen ze wel nog een taakstraf voor hun oplichterspraktijken. Een derde verdachte werd vrijgesproken. Verslaggever Frank Monen legt uit hoe de mannen te werk gingen.
1: Deze jonge Venlonaren gingen dus eerst als bankmedewerker mensen opbellen. Ze deden zich voor als bankmedewerker en zeiden dan van: we komen uw pinpas in beslag nemen of dure goederen of zelfs cashgeld. In een van de gevallen werd iemand slachtoffer omdat hij 30.000 euro meegaf aan de daders.
0: Politie en banken waarschuwen al jaren voor deze vorm van oplichterij. Dit jaar werd er zelfs een speciale campagne gestart om jongeren ervan te weerhouden zich voor dergelijke praktijken in te laten zetten. Een drugslab in Heel is opgerold dankzij een adres in het navigatiesysteem van een vrachtwagen vol chemicaliën. Dat blijkt uit de bekendmaking van de sluiting van het pand. Het adres stond als bestemming geprogrammeerd in een Poolse vrachtwagen met twee pallets aan chemicaliën aan boord. De vrachtwagen werd in april bij een grenscontrole aan de kant gezet door de marechaussee. De lading en het adres waren zo opvallend dat de politie polshoogte ging nemen. In het bedrijfspand waar een autoherstelbedrijf zat, vond de politie een ketel die speciaal was gemaakt voor de productie van de chemische drugs. Omdat de ketel niks te maken heeft met het repareren van auto's, heeft de burgemeester van Maasgouw besloten het pand voor een half jaar op slot te doen. De tijdelijke accijnsverlaging op brandstof in Duitsland verdwijnt weer. Daardoor wordt het vanaf 1 juli weer duurder om daar te tanken. In april, mei en juni verlaagde de Duitse regering de accijnsen met zo'n 17 cent per liter. Daardoor werd het verschil aan de pomp tussen Nederland en Duitsland groter, waardoor het voor automobilisten nog voordeliger werd om de grens over te steken. Reden voor de accijnsverlaging was de oorlog in de Perzische Golf, waardoor de olieprijzen flink stegen. En de 15-jarige zangeres Luna Sabella uit Belfeld geeft volgend jaar een concert in AFAS Live. Op 4 juli staat ze op de planken in de Amsterdamse Concertzaal. Grote podia zijn Luna niet vreemd. In 2022 mocht ze Nederland vertegenwoordigen op het Junior Eurovisie Songfestival. En over 3 dagen begint haar tweede, zo goed als uitverkochte, theatertournee. Luna is als actrice te zien in de jeugdserie Summer Break van NPO Zapp. Met haar singles en videoclips is ze goed voor zo'n 45 miljoen streams en views. En het weer. Het is zonnig met wolkenvelden. Het blijft vanavond.

0: De temperatuur blijft steken op zo'n 21 graden.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag was er een afwisseling van wolkenvelden en zonnige periode. Later in de middag kwam er ook hoge sluierbewolking opzetten. De maximumtemperatuur is uitgekomen op zo'n 22 graden. Komende avond en nacht zijn de wolkenvelden afgewisseld door opklaringen. Er kan een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden als minimumtemperatuur. Dinsdag overdag beginnen we in de ochtend met veel bewolking. Daar valt zo nu en dan een regen- of onweersbui. Na de middag wordt het geleidelijk aan droog en komen er flinke zonnige perioden. En dan loopt de temperatuur op naar zomerse waarde van zo'n 25, lokaal 26 graden.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de moord op zijn buurvrouw is een man van 58 uit Rijswijk veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw werd 2 jaar geleden in het portiek van een flat doodgeschoten voor de ogen van haar kind. De marathon van Sneek krijgt geen vergunning van de gemeente omdat het EHBO-plan is opgesteld door een nep-ambulancebroeder. Die werd eerder veroordeeld tot 5 maanden cel. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO-plan. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert waarschijnlijk terug bij Feyenoord als opvolger van Robin van Persie. Het contract is bijna rond, melden bronnen aan de NOS. Het afgelopen seizoen werkte van Bronckhorst bij Liverpool als assistent van Arne Slot. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog bij 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden.

Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorst-aan-de-maas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de Ether, DAB+ of online. Hier is het nieuws van 6 uur.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een hooggeplaatste anonieme Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat het memorandum van overeenstemming tussen Iran en de VS al is getekend. Zowel de Amerikaanse president Trump, vicepresident Vance, als de Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zouden hun handtekening hebben gezet onder de overeenkomst. Vrijdag is de officiële ondertekening in Genève. Details over wat er is afgesproken zijn niet bekendgemaakt. Tesla heeft de Nederlandse RDW misleid met informatie over zijn zelfrijhulpsysteem, zeggen onderzoekers van persbureau Reuters. Met het systeem mogen bestuurders sinds april met losse handen rijden, op voorwaarde dat ze blijven opletten. De goedkeuring volgde na testdata die volgens de onderzoekers misleidend zijn en gebaseerd zijn op onrealistische aannames. In de Tweede Kamer is brede steun voor een onafhankelijk onderzoek naar het leed van Molukkers. 12 fracties hebben een motie van de ChristenUnie ondertekend. Die partij wil een passend gebaar naar de gemeenschap. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse knilmilitairen naar Nederland. Van Nederlandse beloften over terugkeer en een eigen Molukse staat kwam niets terecht. De marathon van Sneek krijgt geen vergunning van de gemeente Zuidwest-Friesland omdat het EHBO-plan is opgesteld door een nep-ambulancebroeder. Die werd eerder veroordeeld tot 5 maanden cel, omdat hij zich voordeed als hulpverlener en politieagent. Omdat hij in hoger beroep is gegaan, zit hij niet vast. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO-plan. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert waarschijnlijk terug bij Feyenoord als opvolger van Robin van Persie. Het contract is bijna rond, melden bronnen aan de NOS. In 2017 werd Feyenoord onder van Bronckhorst landskampioen. Het afgelopen seizoen werkte hij bij Liverpool als assistent van Arne Slot. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Ook morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Risk It All van Bruno Mars.
1: Het is maandag. Dit is de dag van hier. Met Nick Kortenoeven.
0: Een hele goede avond. Welkom bij de dag van hier. De nieuwsuitzending van Omroep PNM samen met Omroep Horst aan de Maas. Het is 6:06. Het is maandag en het is 15 juni. We gaan meteen door naar de headlines van het nieuws. In een woning aan de Bokshout in Baarlo is zaterdagavond rond 11 uur brand uitgebroken. De brandweer werd met spoed gealarmeerd om het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend. En een brand heeft zaterdag op zondagnacht meerdere caravans verwoest op de camping in Meldersloo. Politie en brandweer geven aan dat er een sterk vermoeden is van brandstichting. En de brandweer is zaterdagochtend uitgerukt voor een verhitte ketel bij een kassenbedrijf aan de Vinkenpeelweg in Grubbevorst. Naast stoom is er ook een duidelijke brandgeur waargenomen rond het bedrijf. En de politie is op zoek naar een eigenaar van een hond die betrokken was bij een ernstig bijtincident in de Schaadijkse bossen in Metrik. Daarbij raakte een 7-jarige jongen gewond. En wat gaat het weer doen? Nou, vandaag was het al dik 20 graden. Morgen doet de temperatuur daar en zeker het kwik daar een tandje bij. 25 à 26 graden. En richting het weekend, dan gaan we waardes halen van dik 30 graden. Ik vertel het je allemaal uitgebreid na het nieuws van 6:30. En je weet het, meer nieuws in de app op jouw telefoon en op de websites. En wij gaan naar muziek. Cool and the Gang and Fresh.

PNM en Omroep Horst aan de Maas. Tussen 6 en 7 uur het nieuws van de dag in De Dag van Hier. Met nieuws, reportages, interviews en muziek. Van maandag tot en met donderdag om 6 uur.

0: Mr. Props. Samen met Robin Schulz. In de nieuwsuitzending De Dag van Hier. Een co-productie, zo moet ik zeggen, van Omroep 1M en samen met Omroep Horst aan de Maas. Het is maandag, het is 15 juni. En afgelopen zaterdag was het geluid van de ronkende motoren duidelijk te horen door Peel en Maas tijdens de 25e editie van de Savelberg Run. Zo'n 70 zijspannen trokken erop uit met bewoners van Savelberg, terwijl langs de route familieleden, vrijwilligers en inwoners klaarstonden om de deelnemers enthousiast toe te zwaaien.
1: Je bent er eigenlijk, ben je er half jaar, lig je er ook naartoe. Ben je er mee bezig, beginnen één keer in de maand. En dan, naarmate dat het dichterbij komt, ben je wat vaker met dit soort zaken bezig. Ja, en wat leeft er? Dat is, ja, eigenlijk, als je ze ziet genieten in die bakjes, dan is alles wat je gedaan hebt en wat voor moeite dat ook gekost heeft, is het waard geweest. Dus helemaal prima.
2: Peter, jij mag vandaag mee op deze prachtige trike.
3: Dat trike.
2: Ja. Hoe is het?
3: Ja, gezellig. Supergezellig.
2: En u bent de chauffeur. Hebt u een fijne passagier?
3: Ja, een gezellige man is het. Ja. De Peter. Hè? Ja. Heerlijke Peter.
2: En kun je onderweg ook nog een beetje communiceren?
3: Jawel. Helemaal goed.
2: En hoe vaak bent u al mee geweest met deze prachtig voertuig?
3: Oh, dat weet ik niet. Misschien wel 10 keer, 20 keer, weet ik eigenlijk niet. Heel vaak.
2: En hoe is het al die mensen langs de kant van de weg?
3: Oh, flink toeteren en zwaaien.
2: Is het de 25e keer? Wat is er in die 25 jaar, hoe is het zich ontwikkeld?
1: Nou, het is eigenlijk met een klein groepje begonnen. Die eigenlijk vanuit St. Joep in Heel. Die werkte daar ook en die zagen dat daar een motorrun was. En die dachten van, ja, we hebben Savelberg. Dat kan hier ook. Dus die zijn eigenlijk met z'n 4 of 5 zijn ze begonnen. Ja, kijk wat ze hier neer hebben gezet. Hè. En op dit moment zijn we met 70 zijspannen. En God weet hoeveel verkeersregelaars. En allemaal even enthousiast. Dan een hele berg vrijwilligers die ook weer voor het drinken zorgen. En ja, kijk, en zijspanners die komen dus vanuit het hele land. Hè. Dus het is niet alleen hier regio Peel en Maas, maar ook verder buiten.
2: Sascha, je bent vrijwilliger bij Savelberg Run. Waarom ben je vrijwilliger hier?
4: Nou ja, ik vind het sowieso fantastisch initiatief. Vorig jaar ben ik nog in de rol van wethouder mee moeten gaan. En toen heb ik al gezegd, mocht ik ooit wethouder af zijn, dan ga ik voortaan als vrijwilliger mee met de Savelbergrun. Als je al die blije gezichten ziet, allemaal die mensen aan de zijkant, soms staan ze te huilen van blijdschap. Dat is gewoon fantastisch om te zien. En als je daar een bijdrage in kunt leveren, ja, daar word ik alleen maar warm van.
2: Hoe is het in het zijspan? Zit je daar lekker in?
5: Ja, is lekker in, maar komt er moeilijk uit.
2: Ja, start klaar, hè? En hoe vind je dat dan mee te doen?
6: Ja, echt fantastisch. Ik doe er al jaren mee en ik geniet er iedere keer van.
2: Ja?
6: Ja.
2: En wat maak je niet je dan zo het meeste van?
6: Van de gezelligheid en van de mooie rit, mooie natuur. Leuke chauffeurs.
2: Zijn er ieder jaar andere chauffeurs?
6: Ja, ik heb ieder jaar wel iemand anders. Ja. Ja,
2: is ook wel leuk voor de afwisseling.
6: Ja, vind ik wel.
2: Ja. Ja.
7: Dit jaar is een bijzondere aan bij zich.
6: Ja, dat zijn de kerstman en de kerstman.
2: Oh ja, jullie zijn de kerstman en de kerstman. Nou, kijk.
6: Ja, maar ze hebben af en toe ook zo'n pak aan. Ze hebben af en toe ook zo'n pak aan van kerstman en kerstman.
2: En dat gewoon in juni.
6: Dat bedoel ik.
2: Ja, dat bedoel ik. Wat een cadeau, hè?
6: Ja, echt wel.
2: Ja. Nou, geniet er heel erg van samen.
6: Ja, dat gaat zeker lukken.
2: Ja. Yo, dankjewel. Dank, burgemeester Vostermans, wat betekent het voor u deze happening vandaag?
8: Ja, kijk, alleen maar vrolijke gezichten. En dat, ja, echt bijzonder, de Savelbergrun. Leuk dat ze hier bij het huis van de gemeente ook even de pauzeplek hebben. En zo mooi om te zien dat zoveel vrijwilligers dit ook aan iedereen hier aanbieden. Ja, daar wil je ook als gemeente onderdeel van zijn. Dus daarom zijn we hier ook om meer dat ontvangst te verzorgen. Ja, daar word ik heel blij van.
2: Waarom is dat juist voor de gemeente belangrijk dat zulke evenementen worden georganiseerd?
8: Ja, je hebt zo'n duur woord, hè? 1,2

anders gewend, vind ik, in Pelema's. En zeker een kunningsklus, hè, wat heel erg verbonden is natuurlijk ook met Savelberg. En dat zie je ook, want je hebt niet alleen de bewoners van Savelberg, maar zoveel bekende.

0: is nog steeds kippenvel en tranen met wegrijden. Mensen zijn zo blij, de muziek staat aan de kant. Jongens, het is een feest. Het is echt superleuk.
1: Start klaar, Rembrandt en Saskia gezellig samen in de zijspan. Hoe vind je dat mee te doen, Rembrandt?
2: Leuk.
1: En wat vind je er zo leuk aan?
2: Ja, die hard rijden.
1: Ja? Moet je af en toe flink optrekken?
2: Ja.
1: En jij mag gezellig mee als zus?
3: Ja, zeker. Dat is altijd leuk. Ja. Dat is echt zo leuk.
1: Wat deel jij aan het initiatief?
3: Oh, die mensen die maken je zo blij met dit. Dat is echt geweldig dat ze dat echt doen. Ja, dat ben ik echt serieus. Ik vind het echt zo leuk dat ze dat voor hun doen. Daar maak je zoveel mensen blij mee. Ja.
1: Ik hoor de motoren gaan ronken, dus jullie gaan er weer vandoor en genieten van samen.
4: Ja, dankjewel.
5: Ja, en je weet dat het hele filmpje staat op het YouTube-kanaal van Omroep PNM. En het is altijd te bekijken. Maar je kunt ook naar de website van ons gaan.

10 concerten, à 40.000 bezoekers, in totaal 400.000 bezoekers. Ik heb het over Suzanne en Freek in het Gelderen Dome. Ik heb ook een van de concerten bezocht, het is echt top. En gisteravond, nee, zaterdagavond moet ik zeggen, rond 9:30 heb ik het nog een keer bekeken op tv. Het is echt een hele goede show. Een begrip in mij al verdwijnt uit het straatbeeld.

Meeuwis Schoenen Mode Sport sluit na bijna 60 jaar definitief de deuren. Het familiebedrijf maakte bekend dat op dinsdag 16 juni, dus morgen, de opheffingsverkoop van start gaat. De sluiting markeert het einde van een onderneming die generaties lang voorzag in schoenen, mode en sportartikelen voor inwoners van Mijl en de wijde omgeving. En volgens de familie achter het bedrijf speelde een opeenstapeling van omstandigheden een belangrijke rol bij het besluit. De coronapandemie zorgde voor twee moeilijke jaren, maar daarna ontstond volgens Meeuwis meer vertrouwen in de toekomst. En dat veranderde toen werkzaamheden aan de brug in Mijl gepaard gingen met een langdurige afsluiting van de weg in beide richtingen. De winkel was gedurende 8 maanden minder goed bereikbaar, met merkbare gevolgen voor het aantal klanten. Hoewel de werkzaamheden inmiddels achter de rug zijn, bleek het verloren klantenbestand zich niet volledig te herstellen. Veel vaste klanten vonden de weg naar de winkel niet meer terug, waardoor het voortzetten van de zaak steeds moeilijker werd. De familie kijkt met dankbaarheid terug op de afgelopen decennia en spreekt haar waardering uit voor de vele klanten die de winkel jarenlang trouw bezochten. Met de start van de opheffingsverkoop komt een einde aan een hoofdstuk dat bijna 60 jaar lang geleden begon.

woning aan de Bokshout in Baarlo is zaterdagavond rond 11 uur brand uitgebroken. De brandweer werd met spoed gealarmeerd om het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend. Agenten verleenden ondersteuning aan de hulpdiensten en zorgden voor een veilige werkomgeving voor de brandweer. Daarnaast werden maatregelen genomen om de veiligheid van omwonenden te waarborgen. De brandweer had de situatie uiteindelijk snel onder controle. Voor zover bekend raakte niemand gewond. En een brand heeft zaterdag op zondagnacht meerdere caravans verwoest op een camping in Meldersloo. Politie en brandweer gaven aan dat er een sterk vermoeden is van brandstichting. Vanwege de omvang van de brand werd de camping ontruimd. Tientallen personen moesten daardoor hun verblijf verlaten. Ze werden geholpen met thermodekens en door ambulancepersoneel gecontroleerd vanwege mogelijke inademing van rook. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Inmiddels kunnen zij weer terug naar hun verblijf. En een deel van de camping was afgezet en aangemerkt als plaatsdelict. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Een correspondent meldt dat er iemand is gecontroleerd, maar er nog niemand is aangehouden. En de brandweer is zaterdagochtend uitgerukt voor een verhitte ketel bij een kassenbedrijf aan de Vinkenpeelweg in Grubbevorst. Naast stoom is er ook een duidelijke brandgeur waargenomen rond het bedrijf. Rond 9:30 werden de hulpdiensten gewaarschuwd door een medewerker die op dat moment alleen aanwezig was. Aan de buitenkant van het bedrijf stond een grote silo waar veel stoom uit kwam. En of deze nou afkomstig is van de oververhitte ketel en of beide situaties met elkaar te maken hebben, is nog onduidelijk. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie is op zoek naar de eigenaar van een hond die betrokken was bij een ernstig bijtincident op de Schaadijkse bossen in Metrik. Daarbij raakte een 7-jarige jongen gewond. Het incident vond plaats op vrijdag 6 juni in de ochtenduren. Volgens de politie werd de jongen gebeten door een zwarte bullterrier. De eigenaar van de hond zou na het voorval zijn vertrokken zonder zijn gegevens achter te laten. De politie heeft een onderzoek ingesteld en beschouwt de eigenaar inmiddels als verdachte. Hij krijgt de gelegenheid zich alsnog te melden. En op de Heldensweg, ter hoogte van de Heikampweg in Kessel, heeft zaterdagmiddag rond 5:00 een verkeersongeval plaatsgevonden waarbij 2 personen en auto's betrokken zijn geraakt. Bij het incident raakte een van de bestuurders bekneld in het voertuig. Na de melding werden de hulpdiensten grootschalig ingezet. En bij een van de voertuigen werd een zogenoemd gezichtsscherm geplaatst. En dit scherm wordt gebruikt om de werkzaamheden aan het zicht van de omstanders te onttrekken en de privacy van het slachtoffer tijdens de hulpverlening te waarborgen. En vanwege het ongeval werd de Heldersweg volledig afgesloten voor verkeer. Er werden uiteindelijk 2 personen met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De kinderen in de auto's raakten niet gewond. En we gaan naar het weer. Wat zijn de verwachtingen? Vannacht is het wisselend bewolkt met opklaringen trekken verspreid over onze regio. Enkele buien, het koelt bij de een zwakke wind af tot ongeveer 12 graden. Morgen is het half bewolkt. Er kan tijdens het eerste dagdeel een aantal buien over onze regio trekken met kansen op onweer. En in de namiddag en begin van de avond lopen de temperaturen tijdens zonnige periode op tot zomerse waarde van 25 à 26 graden. Woensdag wordt het tijdens zonnig weer maximaal ongeveer 27 graden. En donderdag wordt het naar verwachting in onze regio tijdens zonnig weer ruim 30 graden. Waarna het vrijdag 33 tot 35 graden kan worden. In het komend weekend wordt het waarschijnlijk ook nog tropisch warm met meer dan 30 graden. Het wordt al wel wat vochtiger en de kans stijgt daardoor voor een onweersbuitje. Zover het nieuws van de dag van hier. We gaan verder met muziek. Alvaro Soler staat klaar met zijn Magia.

van maandag tot en met donderdag op Omroep PNN en Omroep Horst aan de Maas. Tussen 6 en 7 uur het nieuws van de dag in De Dag van Hier. Met nieuws, reportages, interviews en muziek. Van maandag tot en met donderdag om 6 uur.

0: Ja, de samenwerking met Raccoon en Fela en Daffodils is een feit. Omdat schoolzwemmen op veel scholen is verdwenen, slaan reddingbrigade Pillema's en Stichting Prisma de handen ineen om kinderen beter voor te bereiden op situaties in en rond het water. Met een speciaal waterveiligheidsprogramma krijgen ruim 940 leerlingen uit groepen 6, 7 en 8 in opfriscursus in zwemvaardigheid en zelfredzaamheid.
1: Omdat wij als reddingsbrigade eigenlijk merkten dat er kinderen steeds minder vaak echt die zwemskills nog bijhouden. Dat gaat steeds verder achteruit en daarom hebben wij besloten om als reddingsbrigade Pillema's samen met Stichting Prisma de handen ineen te slaan. Om kinderen toch nog weer vlak voor die zomervakantie, als ze juist meer gaan zwemmen, weer iets meer bij te brengen.
2: Hebben jullie wel eens gehoord van stromingen bij de zee?
3: Ja.
2: Ja, hebben jullie wel eens gehoord van stromingen bij de zee? Die stroming is zo sterk. Daar kan jij niet tegenin zwemmen. Ook een geoefende zwemmer zwemt daar niet tegenin. Dat gaat jou niet lukken.
1: Reguliere zwemlessen die behandelen echt alleen de basis van de zwemtechniek. Die behandelen schoolslag, enkelvoudig rugslag, de zwemslagen en het drijfvermogen een beetje. Hier gaan wij daar verder op in. We geven ze daar eigenlijk een herhalingscursus van. En wij gaan verder op het reddingsbrigade aspect van mensen redden en jezelf kunnen redden.
4: Veel kinderen halen wel een diploma, maar blijven daarna minder zwemmen. Daardoor gaan techniek, conditie en zelfvertrouwen in het water achteruit. De reddingsbrigade ziet bovendien een stijging van het aantal verdrinkingsongevallen en bijna ongevallen.
5: Als ik op vakantie ben en in de zee bij het strand ben, en dan moet ik wel misschien iemand helpen als die in de zee onderkoeld raakt.
0: En denk je dat je het dan kunt?
5: Ja, dat denk ik wel.
6: Ik heb geleerd hoe je mensen uit het water moet trekken. En als je op een zwemvest moet je hem hier, zoals dit de zwemvest is, moet je hem hier pakken. En dan ga je klei maken tot je het warm krijgt. En dan moet je op het fluitje blazen, want als je roept dan heb je veel te veel verspil je energie.
1: We behandelen de zwemtechniek, we behandelen hoe ze mensen om hulp kunnen vragen door bijvoorbeeld 112 te bellen. We behandelen hoe ze zichzelf kunnen redden als ze in de problemen komen. En we behandelen hoe ze andere mensen kunnen redden als zij andere mensen in de problemen zien.
0: Wat vond je het meest interessante aan deze les?
5: De mensen uit het water trekken met het touw. Omdat dat kan je ook nodig hebben en dan moet je ook een beetje kracht voor zetten om die eruit te trekken.
4: Hier in Kessel in het zwembad weten ook deze kinderen wat ze in noodsituaties moeten doen. Het is ook meteen een opfriscursus, want veel van deze leerlingen hebben al lang niet meer gezwommen.
1: De hele campagne is eigenlijk gebaseerd op verschillende scholen waarmee wij samengewerkt hebben en ook verschillende zwembaden waarmee wij samenwerken om deze dan voor groep 6 tot 8 een beetje te geven.

Ja, zijn via de succes op een rij tijdens Swims en Mr. Know It All. En dat bedoel ik dan uiteraard zijn hits mee. We gaan even naar de andere hits in de sportwereld. Het handbal extra team van BVOHC heeft opnieuw goud veroverd tijdens een Special Olympics toernooi. Na de toernooizegen in 2024 wist de ploeg ook dit jaar de concurrentie achter zich te laten en de titel met succes te prolongeren. Special Olympics biedt sporters met een verstandelijke beperking de kans op een eigen niveau te sporten en te schitteren. Roy Vriends uit Mijl heeft zaterdag de titel Nederlands kampioen veroverd tijdens de Nederlandse kampioenschappen voor solisten en kleine ensembles in Maarhezen. De slagwerker van Harmonie Mijl behaalde met zijn marimba-optreden 95 punten en eindigde daarmee als beste in de eerste divisie. En het kampioenschap volgt op een eerder succes dit jaar. In het voorjaar werd Vriends al uitgeroepen tot Limburgs kampioen. En met de nationale titel voegt hij daar nu dus een nieuwe bijzondere prestatie aan toe.

maandag tot en met donderdag op Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas. Tussen 6 en 7 uur het nieuws van de dag in De Dag van Hier. Met nieuws, reportages, interviews en muziek. Van maandag tot en met donderdag om 6 uur.

Even een rustmomentje richting de klok van 7 uur. Middels Sting en Fields of Gold. En richting de klok van 7 uur wil zeggen dat we zeker de jarige niet gaan overslaan. En dat is in dit geval Henk Thiessen. Hij woont in Echel aan de Van Achelstraat. En hij viert daar zijn 69ste verjaardag. Henk, van harte gefeliciteerd. Blijf gezond. En maak er een gezellige maandagavond van. Wellicht heb je het gisteravond of weekend al gevierd. Whatever. Geniet van deze dag alsnog. Dan gaan we even naar het laatste nieuws wat binnenkomt. De gemeente Pelemaas houdt vast aan de tijdelijke vergunning voor Opperhekkelse Hei. De kleinschalige dagbestedingslocatie voor kinderen met een rugzakje. Bezwaren van omwonenden en agrariërs zijn weliswaar gegrond verklaard. Maar de vergunning blijft na een aanvullende onderbouwing en extra voorwaarden toch van kracht. Je leest het hele verhaal op de site van Omroep PNM. We gaan eruit met Van Morrison en met Spanish Roos. Dankjewel voor het luisteren en veel plezier met de aansluitende programma's.

0: Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.
1: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
2: Servicemonteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
0: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Hij deed dat bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten.

0: kosten berekenen voor handbagage. Staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Luchtvaartbedrijven stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM worstelden in de coronacrisis met de avondklok. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Hij en zijn collega's betwijfelden hoe effectief een avondklok zou zijn, aangezien Nederlanders 's avonds sowieso al niet veel meer op pad gingen. Achteraf was het effect toch groot, zei Wallinga, vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. PSV'er Ismael Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München. 55 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen, zegt commentator Dien van het Laar.
1: En het is eigenlijk een hele logische stap, want Saibari was in de Eredivisie absoluut uitgeleerd. Is 3 keer kampioen geworden met PSV. Zette dit jaar de kroon op zijn persoonlijke werk door de beste speler in de Eredivisie te worden. En heeft internationaal gezien ook zijn stempel gedrukt. 2-op-1 volgende seizoenen in de Champions League. Dus ik denk dat alle partijen elkaar een stevige handdruk zullen geven. En elkaar met een grote glimlach in de ogen zullen aankijken met deze transfer.
0: En het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
3: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.

0: bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Lekker voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Heerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
2: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en in de jaren 70 en 80 een invloedrijk radio- en televisiemaker met programma's als de Fred Haché Show en Ron Flon Flon met Jacques Plafond, die vaak absurdistisch en ontregelend waren. In 1967 was in zijn programma Hoepla voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse tv te zien. Als stemacteur deed Schippers onder meer de stem van Ernie in Sesamstraat.
1: Wat zei jij nou, Bert?
2: Haal die banaan nou eens uit je oor.
1: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
0: Ook Kermit de Kikker werd door Schippers ingesproken. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève, dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Het meenemen daarvan moet gratis zijn. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld. Luchtvaartmaatschappijen stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM betwijfelden of de avondklok in Nederland veel coronabesmettingen zou voorkomen. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Achteraf was het effect volgens hem toch groot vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld met wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel, allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
4: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
5: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
4: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
5: Duur?
4: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
6: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
7: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.

0: meer plezier en zin in muziek. Dit is de beste dialectmuziek uit Limburg.
1: Het was 12 uur in Venlo. Het wordt niet een nahoestegon. Toen iemand zei, hey, loop eens mee. Het is hier nog niet gedaan. Ik keek aan en ik schrok ervan. Ik had jouw jaren niet gezien. Je waren nog mooi, net zo mooi als toen gaan ze net begin. Op het kerkplein in november zag ik over de eerste keer

blaad het veld en een boekje dicht. Maar wat bleef, dat was zo'n gezicht. Overdag de zon en s'nachts de mond. Ik kon zijn woorden niet verstaan. Ik dacht meer aan dan aan mezelf. Ik dacht dagen aan een stuk. Wat is dit nou? Mooie vrouw, dit is weggegooid.

0: Vertrouwd, verrassend. Dat is Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
3: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op drissehorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kunstenaar en programmamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij maakte absurdistische programma's als de Fred Haché Show en Ron Flonflon met Jacques Plafond. Ook bedacht hij types als Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte Schippers een pindakaasvloer. Op het strand bij Petten gooide hij een flesje limonade in zee. Verder deed hij in Sesamstraat de stemmen van Ernie.

0: en Kermit de Kikker. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De kans op excuses is groot, zegt verslaggever Eva Wiesing.
1: Als een premier zich zo plotseling meldt bij zo'n beladen en massaal bezochte bijeenkomst, dan komt hij niet met lege handen. Zo ging dat ook bij de excuses voor het slavernijverleden.
0: Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Volgens de bedrijven leiden de strengere regels onvermijdelijk tot hogere ticketprijzen. Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking, bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag was er een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Later in de middag kwam er ook hoge sluierbewolking opzetten. De maximumtemperatuur is uitgekomen op zo'n 22 graden. Komende avond en nacht zijn de wolkenvelden afgewisseld door opklaringen. Er kan een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden als minimumtemperatuur. Dinsdag overdag beginnen we in de ochtend met veel bewolking. Er valt zo nu en dan een regen- of onweersbui. Na de middag wordt het geleidelijk aan droog en komen er flinke zonnige perioden. En dan loopt de temperatuur op naar zomerse waarde van zo'n 25, lokaal 26 graden.
0: Lente.
2: Lekker. Het is lente.
0: Muziek.

0: Met gevarieerde muziek de avond door. Dit is At Nine.
1: Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
2: Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas, TV en YouTube. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt er een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Een multitalent is niet meer, laat premier Jette weten naar aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers. Hij gaf Nederland onvergetelijke televisie, iconische personages en de stem van Ernie, schrijft Jette op X. Ook cultuurminister Letchert noemt Schippers een legendarisch televisiemaker, maar ook een fantastisch kunstenaar. Van de pindakaasvloer tot Ernie in Sesamstraat. Hij heeft op talloze manieren een blijvende indruk achtergelaten, schrijft ze. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers vorige week is overleden. Hij was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Correspondent Rudy Bauma.
4: Hij kan er ook goede sier mee maken op de G7-top in Frankrijk, waar hij vandaag is aangekomen. En daar kan hij zijn Europese bondgenoten houden aan hun belofte om de straat van Hormuz te beveiligen. Want dat gaan ze pas doen als het vechten ophoudt.
3: Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kop soep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag was er een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Later in de middag kwam er ook hoge sluierbewolking opzetten. De maximumtemperatuur is uitgekomen op zo'n 22 graden.

De avond en nacht zijn de wolkenvelden afgewisseld door opklaringen. Er kan een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden als minimumtemperatuur. Dinsdag overdag beginnen we in de ochtend met veel bewolking. Er valt zo nu en dan een regen- of onweersbui. Na de middag wordt het geleidelijk aan droog en komen er flinke zonnige perioden. En dan loopt de temperatuur op naar zomerse waarde van zo'n 25, lokaal

0: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis. Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en een vernieuwend mediamaker. In de jaren 70 en 80 maakte hij programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek, Op zoek naar Jolanda en We zijn weer thuis. Onalledaagse chaotische radio maakte hij als Jacques Plafond in Ronflonflon. En hij deed de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Ook is Schippers bekend van zijn conceptuele kunst, zoals de pindakaasvloer en een flesje limonade dat hij in zee goot. Centraal in zijn werk was het idee dat het leven onzinnig is. Kunst was volgens hem net zo onzinnig en kon dus ook alles zijn of niets. Het slaat nergens op, maar het is wel de moeite waard. Wim T. Schippers overleed woensdag, hij was 83.

0: 60 jaar. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag volledig wordt opengesteld. De democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. De FBI en het ministerie van Justitie weigerden commentaar te geven. Het weer vanavond en vannacht droog, al is er een kleine kans op een enkele bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. En met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.

0: echte dromen. Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
1: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
0: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
2: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hanen en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, werd afgelopen avond bekend. Hanen en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hanen was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim Schippers was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de staat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku. Wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Kaapverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. De wedstrijd eindigde in gelijkspel 0-0. Dan het weer, vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en in het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
5: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas.
5: Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.

0: Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szójok moet de wet nog ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show van Oekons Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Sjaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Dan nog het weer. Vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 'S middags. Voor info en acties ga naar Boerderijwinkel Amerika.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
0: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.
2: Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op drissehorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.